0: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Live Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk daartoe aufgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die brandmauer valt of die uitgrenzing einfach weitergeht. Nu goed.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat nu te doen is, erfordert rugraad, standhaftigkeit en geduld. Ik werde dat aufbrengen, als partijvoorzitter der CDU en vooral als bondskansler unseres landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staat nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Ik denk dat we niet toepasselijker konden beginnen dan met dit liedje hier. Robbie Williams, Let Me Entertain You op deze maandag, de 21ste van september. Allemaal hartelijk welkom bij Radioland van Maas. We hebben er een fantastische zondag op zitten wat het weer betreft. Hoe zit het voor de rest van de week, kom je later nog te weten. Welkom in de Wakkere Waaslander tot 9 uur.

Maurice Williams, Mr. Know-It-All. Zo is de maandag begonnen. Daarvoor Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. En dan nu terug naar de jaren 80, meer bepaald met de Belgische band TC-Matic. Streep je New Wave op maandagochtend, dat mag allemaal. En er is Oh La La La.

DC Matic. Uit onze jonge jaren, zou daar veel zeggen. Dat was oh la la la. Maandagochtend, goedemorgen allemaal. Leuk dat je erbij bent. Dit is Radioland van Maas. We hebben er gisteren een zonnige zondag op zitten. Dat was echt wel genieten. En ook vandaag veel zon met wat wolken, 20 graden. Het wordt een nazomertje deze week. Gabri Ponte en met Heights, How Do You Talk to an Angel? Je komt het zo meteen te weten.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be. Radio Langs van Waas.
1: De wakkere Waaslanders.

Een van de mooiste liedjes van dit moment. Stella Lefty, Boston. Op maandagochtend, goedemorgen hier bij Radioland van Maas. Zo meteen eens kijken hoe het zit met onze lokale agenda. Wat valt er te beleven bij ons in de buurt? Al je nieuws is welkom, je weet het, via info@rlvw.be. Dit is de Wakkere Waaslander, de start van je maandag met Alan Parsons Project en dit heerlijke nummertje, Eye in the Sky.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

Can't stop the feeling, dat goede gevoel op maandag. En het zonnetje dat heel de week van de partij gaat zijn. Dan kan je alleen maar goed gezind worden volgens mij. Er is gevoetbald. Lokeren heeft op Daknam 4 ton ontvangen het afgelopen weekend. Ze speelden 1-1 gelijk en delen nu gezamenlijk de 5e plaats in de rangschikking van de Challenger Pro League. Dit is Boyzone. Love me for a reason.

Telephone.

William Pitt en de sfeer van de stad City Lights. Het was een eendagsvliegje, een one-hit wonder uit de jaren 80, maar oh zo'n mooi liedje, William Pitt uit 87. En dan nu plaats maken voor Norah Jones. Dit is Sunrise in de Wakker Maaslander. Goedemorgen.

platen uit de 90's, waar je ook wel eens zo op meegedanst hebt. Dat zou wel eens kunnen, want de 90's, dat waren de jaren van de dancemuziek. Original en I Love You Baby. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws van 8 uur hier bij Radioland van Maas. Maar eerst Ellie Goulding, Something in the Way You...

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas. Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
1: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
0: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
2: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ik werde dat aufbringen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
0: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden. De komende week geleidelijk aan warmer.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Shine Like a Star, speciaal voor Remco Evenepoel, die gisteren toch wel de ster was. Daar in Canada het wereldkampioenschap tijdrijden heeft hij voor de vierde keer gewonnen. En met wat geluk doet hij dat voor de vijfde keer volgend jaar. Of zijn we iets te voorbarig? Een hele goede morgen, het is maandag en dit zijn de Sister Sled

En zo zaten we nog eens in de jaren 80 met deze grote madame. Deze popster die toen al echt heel populair was, Kim Wilde. Four Letter Word, er is gevoetbald op Daknam, Lokeren 1-1 tegen Vierton in de Challenger Pro League. Ze delen samen plaats 5. En die andere Waase ploeg in de Jupiler Pro League, SK Beveren, trok naar KV Kortrijk. Die hebben daar verloren met 1-0. Lokaal nieuws om 9:30.

0: Het is een mooie samenwerking tussen Mathieu Kos en Lost Frequencies. Felix de Laat, met andere woorden. Veel zon vandaag, een afwisseling van wolken en maxima tot 20 graden. Een nazomerweertje houdt ook de volgende dagen aan, dus we kunnen alleen maar genieten van het zonnetje de komende dagen. En daar worden we zo gelukkig van.
1: Radio Land van Bas.
0: Met Nick Cave.
1: Radio Land van Bas.
0: En Phoebe Richards.

De wakkere Waaslander. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

Bee Gees and the Woman in You. Zometeen nog wat nieuw platenwerk uit de buurt. Kids with Buns is onderweg met Best Friend. Maar eerst draaien we dit hier om even tot rust te komen op maandagochtend. 2007 was het toen Giorgio deze plaat uitbracht. Too Little Too Late.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
2: Deuren, woonveranda's, in eigen atelier geproduceerd, met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits

0: Dit is Radioland van Waals met de belangrijkste nieuwsfeiten uit de buurt. In Lokeren hebben zo'n 80 fietsers gisteren deelgenomen aan een fietsparade in en rond het Spoelenpark. Ze deden dit naar aanleiding van Autoloze Zondag en vroegen meer aandacht voor veilig fietsen en zachte mobiliteit. De deelnemers reden onder meer door de Hoveniersstraat, een drukke fietsroute die binnenkort door de stad wordt aangepakt. Volgens de Fietsersbond zijn er in Lokeren nog heel wat werkpunten voor fietsers. Op de N41 in Sint-Niklaas zijn zaterdagavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. De botsing gebeurde kort na 10:30, ter hoogte van het kruispunt met de afrit Sint-Niklaas-West en de E17. Beide voertuigen zijn totaal los. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Een man uit Sint-Niklaas heeft een jaar effectieve celstraf gekregen. Dat had hij ondanks een levenslang rijverbod opnieuw achter het stuur zat. Hij ergerde zich aan een auto die traag optrok aan een verkeerslicht en begon te klaksoneren. De wagen bleek een anonieme politieauto. De agenten ontdekten dat de man een levenslang rijverbod had en bovendien in een verboden rijrichting reed. De man, die al 21 feiten op zijn strafblad heeft, kreeg ook een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod van 2 jaar. In de Challenger Pro League is Sporting Lokeren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Virton. Lokeren was voor de rust de betere ploeg, maar kon de kansen niet afmaken. Na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong na een afgeweken vrije trap. 2 minuten later hing Van Aarschot de bordjes alweer gelijk, met een kopbal ook na een vrije trap. Daarna werd er niet meer gescoord. Lokeren en Virton delen zo de 5e plaats in de rangschikking. En dan nog naar de Jupeler Pro League. Daar heeft SK Beveren verloren op het veld van Kortrijk met 1-0. SK Beveren staat nu op de 9e plaats. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.
1: Radio Land van Waals.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30. Het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8:00 s'avonds en op 18 en 25 oktober om 3:00 in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscope. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
2: Weer of geen weer. Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

is Radioland van Waas met de belangrijkste nieuwsfeiten uit de buurt. In Lokeren hebben zo'n 80 fietsers gisteren deelgenomen aan een fietsparade in en rond het Spoelenpark. Ze deden dit naar aanleiding van Autoloze Zondag en vroegen meer aandacht voor veilig fietsen en zachte mobiliteit. De deelnemers reden onder meer door de Hovenierstraat, een drukke fietsroute die binnenkort door de stad wordt aangepakt. Volgens de Fietsersbond zijn er in Lokeren nog heel wat werkpunten voor fietsers. Op de N41 in Sint-Niklaas zijn zaterdagavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. De botsing gebeurde kort na 10:30, ter hoogte van het kruispunt met de afrit Sint-Niklaas-West en de E17. Beide voertuigen zijn totaal los. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Een man uit Sint-Niklaas heeft een jaar effectieve celstraf gekregen, nadat hij ondanks een levenslang rijverbod opnieuw achter het stuur zat. Hij ergerde zich aan een auto die traag optrok aan een verkeerslicht en begon te klaksoneren. De wagen bleek een anonieme politieauto. De agenten ontdekten dat de man een levenslang rijverbod had en bovendien in een verboden rijrichting reed. De man, die al 21 feiten op zijn strafblad heeft, kreeg ook een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod van 2 jaar. In de Challenger Pro League is Sporting Lokeren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Virton. Lokeren was voor de rust de betere ploeg, maar kon de kansen niet afmaken. Na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong na een afgeweken vrije trap. 2 minuten later hing Van Aarschot de bordjes alweer gelijk, met een kopbal ook na een vrije trap. Daarna werd er niet meer gescoord. Lokeren en Virton delen zo de 5e plaats in de rangschikking. En dan nog naar de Jupeler Pro League. Daar heeft SK Beveren verloren op het veld van Kortrijk met 1-0. SK Beveren staat nu op de 9e plaats. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.

0: Dit is Radio Land van Waals.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico?

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichal spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichal zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Imo-site Imoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of Alive for You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

dan net tussen 9 en 11 was er weer onze Classics ochtend. En daarvoor was Michiel hier ook al. En nu ben ik er tot 12 uur. Harry Styles was dit. As It Was. En dit is Lara Fabian.

0: Simply Red Song in 1986, Come to My Aid. En gisteren hadden we nog regen op zondag, maar vanaf vandaag wordt het droog en ook zonnig. Een zonnige week met temperaturen van meer dan 20 graden. Ja, van een nazomertje gesproken. Dit is trouwens Madonna, Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

We zaten in de jaren 80 met Genesis en straks gaan we ook nog eens naar 86 met Spandau Ballet en dat rustige nummertje Through the Barricades. Zo dadelijk ook onze lokale agenda, maar eerst gaan we nog luisteren naar deze...

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

Deze week zullen we nog eens kunnen genieten van die summer days waarover Martin Garrix en Macklemore en Patrick Stump af Fallout Boy het daarnet hadden. We gaan recent werk draaien nu van Turnstile met Elton John, Seeing Stars. Turnstile, dat is een Amerikaanse hardcore punk en rockband. En hoe werkt hij nu samen, of waarom werkt hij nu samen met Elton John, hoor ik jullie denken. Wel, het heeft te maken met hun album van 2025. Elton John die zei toen in zijn eigen podcast dat hij enorm enthousiast was over dat album. En zo is er uiteindelijk toch een muzikale samenwerking gekomen. En dit is het resultaat.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Hilary Duff hoorde je met So Yesterday. En Jos van Oosterwijk, dat was de man die jarenlang de muziek van Tien om te zien heeft samengesteld. Die gaat verhuizen. Niks speciaals zou je zeggen. Maar hij heeft maar liefst een collectie van 66.000 cd's en platen. En die gaan niet mee, dus hij verkoopt die allemaal. Maar hij zou ze liefst in één keer verkopen aan één persoon. Ja, er zullen waarschijnlijk wel heel wat pareltjes tussen zitten, tussen die verzameling. Alex Warren is dit. Ik ben er morgen weer trouwens.

0: 10 uur van morgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

Goedemiddag, welkom iets over 12 bij Land van Waas. Het is Broodje Waas met een lekker lichte lunch. Broodje Waas tot 2 uur met Teddy Swims. Je mocht openen de door en nu langs de grote deur de werkweek binnen. Dus kijk, het is niet anders. Het weekend is voorbij. Maar wat maakt alles goed? Een lekkere lunch. En ik moet toegeven vandaag, er zijn kosten nog moeite gespaard bij onze kok. Het is een broodje Mexicaanse kip met huisbereide kipblokjes, geraspte kaas, tomaat, Mexicaanse saus, tortilla chips, huisbereide guacamole en rucola. Kijk, dat klinkt toch fantastisch? We gaan er zo onze tanden in zetten. Ik heb daar een paar hits en classics tijd voor, want straks blik op de weerkaarten voor het Waasland. De slimste Waaslander en ook het spel Waar gaat dit over? Eerst Johnny Hate Jazz en Shattered Dreams. Welkom tot 2 uur.

Strong van Robbie Williams. Hier bij Land van Waas op maandag. De start trouwens van een prachtige week, want het wordt heerlijk in ons Waasland. Vanmiddag zon en wolken bij een graad of 21. En het wordt alleen maar beter. Dinsdag 23 graden met zon en wolken. Woensdag 24 graden met zon en wolken. En ook donderdag zon afgewisseld met wat wolken bij een graad of 21. En het zou naar het weekend toe terug warmer worden. Een nazomer als het ware.

Food for Thought van UB40, ja, food. Dit is het hoofdding, hè. Rond deze tijd van de dag, de lunch. Bij ons heet die broodje waas. Lekker licht, krokant en bijzonder muzikaal. Het was niet zo'n fijne dag voor de scouts. Eigenlijk geen fijn weekend in Sint-Niklaas. Er was een scouts-evenement krok in de Heistraat. Vrijdagavond en nacht. En er waren blijkbaar toch meldingen van geluidsoverlast daar door meerdere mensen in de buurt. Dus de politie moest toch even langs gaan. Radio Lost on Bass. Bij ons mag de muziek altijd keiluid. Onder andere voor Henri PFR.

0: Dit is Radioland van Waast met de belangrijkste nieuwsfeiten uit de buurt. In Lokeren hebben zo'n 80 fietsers gisteren deelgenomen aan een fietsparade in en rond het Spoelenpark. Ze deden dit naar aanleiding van Autoloze Zondag en vroegen meer aandacht voor veilig fietsen en zachte mobiliteit. De deelnemers reden onder meer door de Hoveniersstraat, een drukke fietsroute die binnenkort door de stad wordt aangepakt. Volgens de Fietsersbond zijn er in Lokeren nog heel wat werkpunten voor fietsers. Op de N41 in Sint-Niklaas zijn zaterdagavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. De botsing gebeurde kort na 10:30, ter hoogte van het kruispunt met de afrit Sint-Niklaas-West en de E17. Beide voertuigen zijn totaal los. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Een man uit Sint-Niklaas heeft een jaar effectieve celstraf gekregen, nadat hij ondanks een levenslang rijverbod opnieuw achter het stuur zat. Hij ergerde zich aan een auto die traag optrok aan een verkeerslicht en begon te klaksoneren. De wagen bleek een anonieme politieauto. De agenten ontdekten dat de man een levenslang rijverbod had en bovendien in een verboden rijrichting reed. De man, die al 21 feiten op zijn strafblad heeft, kreeg ook een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod van 2 jaar. In de Challenger Pro League is Sporting Lokeren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Virton. Lokeren was voor de rust de betere ploeg, maar kon de kansen niet afmaken. Na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong na een afgeweken vrije trap. 2 minuten later ging Van Aarschot de bordjes alweer gelijk, met een kopbal ook na een vrije trap. Daarna werd er niet meer gescoord. Lokeren en Virton delen zo de 5e plaats in de rangschikking. En dan nog naar de Jupeler Pro League. Daar heeft SK Beveren verloren op het veld van Kortrijk met 1-0. SK Beveren staat nu op de 9e plaats. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.
1: Verkruisen.

En niet toevallig, Games People Play. Het zou zomaar de slimste Waaslander kunnen zijn. Want hier komt de vraag. In welk jaar werd de euro de officiële munteenheid in ons land? Welk jaar was dat? Je antwoord is welkom via info@rlgw.be. Je krijgt een uur de tijd. Spieken is verboden. Overleggen met collega's mag uiteraard wel. Hè. In welk jaar werd de euro de officiële munteenheid van ons land? Even graven in het geheugen. Maar even logisch denken en je weet het meteen. Dit is Land van Waas. Op maandagmiddag met Broodje Waas. Zometeen met junior senior Move Your Feet. Eerst Climby Fisher met deze classic Love Changes.

Ed Sheeran bij Landva Waas met The Attractions en Oliver's Army in Broodje Waas. In welk spel krijg je eerst het antwoord en pas daarna krijg je de vraag? Ja. Antwoord hier bij ons, hè, bij Landva Waas en Broodje Waas. Het spel, waar gaat dit over? Straks hier. Het antwoord staat wel klaar. Eerst naar Miley Cyrus, die zich tegenwoordig Miley laat heten, met Best Persuades.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Toontje Lager, zoveel te doen. Ook dit uur trouwens met straks het antwoord in de slimste Waaslander. De Waasse weerkaarten, veel muziek draaien en nu de vraag stellen bij het antwoord dat je eigenlijk al wist. Het spel Waar gaat dit over? Het antwoord was... Het was in Amsterdam, want vooral Nederlandse bedrijven speelden daar een grote rol. De vraag die erbij hoort is, hoe is de beurs ontstaan? Ja, bedrijven hadden vroeger geld tekort om te investeren. Alleen dragen ging niet en daarom dachten ze, we gaan wat kapitaal verdelen onder de mensen. Ze kunnen intekenen en elk een deeltje van het bedrijf krijgen, soort aandeel dus. En vooral Nederlandse bedrijven speelden daar een grote rol. Dus de Amsterdamse beurs is... een van de pioniers van de wereldwijde aandelenhandel. Het gebeurde gewoon in onze achtertuin. De start van de beurs. En kijk nu aandelen. Dat is cashen.

0: dansen als ik besta. Het goede doel bij Broodje Waas bij Land van Waas. Radio Land van Waas. Ja, de Waasse weerkaarten zijn eigenlijk na zomers vanmiddag een graad of 21 met zon en wolken. En dat weerbeeld blijft de hele week. Zon met afgewisseld wolken, maar zo goed als droog. Morgen 23 graden, woensdag 24 graden. En donderdag een dip dan eigenlijk, ja, 21 graden. Want het zou eigenlijk weer zomers worden vanaf vrijdag. Zeg maar na zomers weer. Radio Land van Waas. Wordt genieten hier bij ons met de hits en classics en buiten lekker weer. En nu Meteor en Luna, dit is Stuk.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

Wheeler met Living in the Light. En zometeen licht uit, spot aanvoer. Onze nieuwsredactie voor de regio, nieuws uit onze streek, komt er zo aan. Eerst onder andere Mika Paris met My One Temptation. En Berre.

Dit is Radioland van Waas met de belangrijkste nieuwsfeiten uit de buurt. In Lokeren hebben zo'n 80 fietsers gisteren deelgenomen aan een fietsparade in en rond het Spoelenpark. Ze deden dit naar aanleiding van Autoloze Zondag en vroegen meer aandacht voor veilig fietsen en zachte mobiliteit. De deelnemers reden onder meer door de Hoveniersstraat, een drukke fietsroute die binnenkort door de stad wordt aangepakt. Volgens de Fietsersbond zijn er in Lokeren nog heel wat werkpunten voor fietsers. Op de N41 in Sint-Niklaas zijn zaterdagavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. De botsing gebeurde kort na 10:30, ter hoogte van het kruispunt met de afrit Sint-Niklaas-West en de E17. Beide voertuigen zijn totaal los. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Een man uit Sint-Niklaas heeft een jaar effectieve celstraf gekregen, nadat hij ondanks een levenslang rijverbod opnieuw achter het stuur zat. Hij ergerde zich aan een auto die traag optrok aan een verkeerslicht en begon te klaksoneren. De wagen bleek een anonieme politieauto. De agenten ontdekten dat de man een levenslang rijverbod had en bovendien in een verboden rijrichting reed. De man, die al 21 feiten op zijn strafblad heeft, kreeg ook een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod van 2 jaar. In de Challenger Pro League is Sporting Lokeren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Virton. Lokeren was voor de rust de betere ploeg, maar kon de kansen niet afmaken. Na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong na een afgeweken vrije trap. 2 minuten later ging Van Aarschot de bordjes alweer gelijk, met een kopbal ook na een vrije trap. Daarna werd er niet meer gescoord. Lokeren en Virton delen zo de 5e plaats in de rangschikking. En dan nog naar de Jupeler Pro League. Daar heeft SK Beveren verloren op het veld van Kortrijk met 1-0. SK Beveren staat nu op de 9e plaats. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.

Broodje Waas met Olly Murs. You don't know love. En dan de slimste Waaslander. De vraag was, in welk jaar werd de euro de officiële munteenheid van Nederland? Er kwamen nogal wat antwoorden binnen met het jaartal 2000. Dus bijna juist, het was 2002. Ja, we gingen wel een overgangsperiode in, zo ergens rond 2000, 2001, maar de officiële invoering was 2002. Een mijlpaal dus.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Freeframe, J. Giles Band, lekkere hit. De klassieker, 1982 bij ons meteen trouwens. Shaggy met Strength of a Woman op jouw maandagmiddag in Broodje Waas. De altijd lekker lichte muzikale lunch. Eerst Judith bij Landhavaas.

0: Shaggy bij Land van Waas. Strength of a Woman. Het is bijna 2 uur. Ik mag hier afronden met een duidelijke boodschap.
1: I'm mad about you.
0: Dank u wel. Shania 2 met een 90's geluid. Oula.
1: I'm crazy about you.
0: Het heeft Rednecks vibes. Het komt uit het eind van de jaren 90. En kijk, ja, het is cool. Shania 2, morgen meer Broodje Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Vebetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Vebetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. Het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
2: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com. Vink, ramen en deuren.
3: In PVC of aluminium. Let's Vink twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Och, wat een pareltje van een plaat. Hugh Cocker en Jennifer Warnes en Up Where We Belong. Maandag namiddag, het is 3 uur geweest. Welkom bij Land van Maas. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur met straks toch een zeer bijzonder liedje. Je moet maar eens luisteren naar de tekst. Bart Peters, we zijn ermee bezig. Wij zijn er ook mee bezig tot 6 uur vanavond. En in dit uur vooral heel veel muziek. Laten we er maar al aan beginnen zien met Shola Ama. You might need somebody.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

2007 was het toen ze dit liedje uitbracht. Amy Winehouse en Back to Back. Veel muziek op deze maandagnamiddag tussen 3 en 4. Met straks 9.9, All of Me for All of You. Editors met nog altijd een nieuwe plaat die heet The Rush. En Ronan Keating, When You Say Nothing at All. We zwijgen veel, draaien veel muziek en we beginnen eraan met deze van Moses uit de jaren 80. Dit is We Just

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry. We keren straks binnen een aantal platen terug naar de jaren 80 met de band Fiction Factory en It Feels Like Heaven. Dit is Land van Maas op maandag met extra veel muziek van AGR en DJ-licious.
1: Radio Land van Maas.
2: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

The music sounds great. En dat hebben we weer bewezen. Zie maar deze van Fiction Factory. And it feels like heaven. We hebben nog veel meer in petto, hoor. Alex Warren bijvoorbeeld met Passenger. En die grote hit uit 89. Van Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire. We zetten ze zo meteen in brand. Naar deze van Snap en Oops.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. VBTRA, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. VBTRA wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. Het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

vier uur voorbij met Donna en Ray of Light op deze zonnige maandag. Leuk dat je naar ons luistert. Dit is Michiel in de middag nog tot 6 uur met deze klassieker hier. Als je dit hoort, dan weet je meteen over wie we het hebben. Hè? 1987, de Nederlandse band VOF De Kunst maakte een liedje over koffie. Over één kopje koffie.

disco-hitje van lang geleden, 1983. La Fleur met Boogie Nights en daarvoor Jelly Roll en I'm Good. En dan nu terug naar het begin van deze eeuw. Een liedje dat het nog altijd bijzonder goed doet op een vijf. Het is Sophie Ellis-Bextor. Iedereen zingt dit mee. Murder on the Dance Floor. Oh, no.

krijgen vanmiddag nog wat opklaringen. Want we hebben er al een relatief bewolkte dag op zitten. Al fijn, dat valt wel mee. Temperaturen vandaag rond 20 graden. En hoe zit het voor de rest van de week? Want dat willen we ook wel eens weten. Morgen wordt ochtendgrijs, daarna wordt het zonnig. Temperaturen 21 graden, donderdag hetzelfde weer. En vrijdag wordt een absoluut zonnige dag bij 22 graden.

Dit is Radioland van Waast met de belangrijkste nieuwsfeiten uit de buurt. In Lokeren hebben zo'n 80 fietsers gisteren deelgenomen aan een fietsparade in en rond het Spoelenpark. Ze deden dit naar aanleiding van Autoloze Zondag en vroegen meer aandacht voor veilig fietsen en zachte mobiliteit. De deelnemers reden onder meer door de Hoveniersstraat, een drukke fietsroute die binnenkort door de stad wordt aangepakt. Volgens de Fietsersbond zijn er in Lokeren nog heel wat werkpunten voor fietsers. Op de N41 in Sint-Niklaas zijn zaterdagavond twee auto's zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. De botsing gebeurde kort na 10:30, ter hoogte van het kruispunt met de afrit Sint-Niklaas-West en de E17. Beide voertuigen zijn totaal los. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Een man uit Sint-Niklaas heeft een jaar effectieve celstraf gekregen, nadat hij ondanks een levenslang rijverbod opnieuw achter het stuur zat. Hij ergerde zich aan een auto die traag optrok aan een verkeerslicht en begon te klaksoneren. De wagen bleek een anonieme politieauto. De agenten ontdekten dat de man een levenslang rijverbod had en bovendien in een verboden rijrichting reed. De man, die al 21 feiten op zijn strafblad heeft, kreeg ook een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod van 2 jaar. In de Challenger Pro League is Sporting Lokeren niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Virton. Lokeren was voor de rust de betere ploeg, maar kon de kansen niet afmaken. Na de pauze kwamen de bezoekers op voorsprong na een afgeweken vrije trap. 2 minuten later hing Van Aarschot de bordjes alweer gelijk, met een kopbal ook na een vrije trap. Daarna werd er niet meer gescoord. Lokeren en Virton delen zo de 5e plaats in de rangschikking. En dan nog naar de Jupiler Pro League. Daar heeft SK Beveren verloren op het veld van Kortrijk met 1-0. SK Beveren staat nu op de 9e plaats. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten van dit moment uit onze regio.

goed nieuws voor de fans van Simply Red, want volgend jaar komen ze terug naar de FS Dome. Niet de AFAS Dome, maar wel degelijk de FS Dome. Simply Red ten Infidelity hier op Land van Maas. Michiel in de middag tot 6 uur, de enige manier om je werkdag door te brengen. En begin er maar al aan te denken dat die werkdag er bijna op zit. Teddy Swims komt die richting uit, Break Up in Reverse, naar deze van Lutricia McNeil.

Hij maakt fantastisch goede muziek, die Teddy Swims. Break Up in Reverse, zomaar op een maandagnamiddag. Waar we natuurlijk ook een boontje hebben voor de jaren 80. En ik dacht bij mezelf, zullen we nog eens terugkeren naar het gezegende jaar 1983. Toen stond de band G-Rays in de hitlijsten met dit hier, Manhattan.

toevallig vandaag beginnen werken bent bij een nieuwe werkgever, had je het misschien wel eens. Care to Start van Michael McCarthy op maandagmiddag met Last Frequencies. Fijn dat je luistert naar ons.

Live It All, Last Frequency, zometeen het nieuws om 5 uur. En dan zitten wij nog een uur in je radio voor deel 3 van Michiel in de Middag. She works hard for the money. Aan het eind van je werkdag, zeker weten. Dit is Donna Summer.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Vebetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Vebetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. Het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in diskrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

15 oktober is het zover. Dan komt hij naar Antwerpen, naar de AFAS Dome. Bryan Adams en Cuts Like a Knife. Het is al ontelbare keren geweest dat hij Vlaanderen aandoet. En heeft dan ook een boontje voor ons land. Want hij weet dat hier zijn grootste fans zitten. Dus Bryan Adams, volgende maand in Antwerpen te zien. Hier is Sarah Bett en Frankie Miller. Why don't you try me? Zomaar op een maandagnamiddag. Fijn dat je luistert trouwens. If you

Freya Sky uit de hitlijsten. Dat was Silent Treatment. Fijne middag, nieuws uit de regio krijg je straks nog om 5:30. Maar eerst onder meer Ziggy Marley in Tomorrow People. Yeah.

Jade. Don't walk away, boy. Morgenochtend kans op wat ochtendgrijs. In de namiddag vrij zonnig, gedeeltelijk bewolkt. En temperaturen tot 21 graden. Donderdag hetzelfde weerbeeld. Vrijdag wordt een dag met zon en temperaturen die rond de 23 graden zitten. En ook zaterdag en zondag is dat het geval. Zelfs tot 24 graden. Kijk eens aan. Maandag namiddag, dit is Land van Waas. Zometeen die grote hit van Another Talk to You. Maar eerst Paul McCartney. We zitten in 1982.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

voor al diegenen die het komend weekend iets leuks hebben gepland en willen dat de werkweek echt wel voorbij vliegt. I can't wait for the weekend to begin, ook al is het weekend net voorbij. Dat was Michael Gray. Je werkdag vliegt vooruit, elke werkdag van 3 tot 6 met Michiele in de middag en met een heleboel leuke muziek. Aldi Barge bijvoorbeeld. Who's Johnny?

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

met de stem van Ultranate. Die heeft nogal muziek gemaakt, maar plots dook ze daarop in die hele grote hit van Jugel en Email Angel. Dat is Moving to the Sun, de zomerhit van 2026 bij uitstek. Fijne middag. Dit is zo mooi. Dit komt uit 84. I don't know what it is, but I love it. Dit moet wel Chris Rea zijn. Could it

denk dat we dat allemaal wel eens gehad hebben, zo'n dagje van... Ik kom mijn bed of mijn zetel niet uit op een zondag in de winter, zo, als het koud is buiten. Bruno Mars en de Lazy Song. Dit was Michiel in de middag tussen 3 en 6 op deze maandag. Wij maken je wakker morgen vroeg om 7 uur. Veel plezier met Johan Waterschoot. Dit zijn Stereo MC's.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

mannen van Kool en de gang hadden duidelijk zin in een afterparty. Toch een tijdje geleden dat weekend, 1980, die celebration. Hele fijne avond en welkom in After Dinner. We hebben dat goed op gang getrokken op deze maandag 21 september. In de aanbieding 70s, 80s en 90s, jouw muzikaal aperitiefje.

0: Het alternatieve van de jaren 80, The Smith met Ask. Hiervoor nog Rapid Eye Movement of gewoon R.E.M. met Drive. Ik heb een one-hit Wonder voor jullie uit 1977. Carole King en we vertoeven in het Hard Rock Café.
1: Radio Land van Waas.
2: After Dinner, One-Hit Wonder.

zou het een beetje honger kunnen zijn naar liefde. Ik denk dat het geval is. Hungry Heart van de Boss, Bruce Springsteen. Ook weer eentje van in de 40 jaar geleden. La la la la, long, long, long, long, long. Long time Diana Ross met Love Hangover. Billy Joel met All About Soul. En hier zijn de mensen van In a Circle.

katertje kan je ook krijgen van te veel van de liefde te proeven natuurlijk. Diana Ross was dat uit 1976, die Love Hangover. Welkom aan tafel. Om u te dienen komt er nog Imagination met New Dimension. Maar eerst de Scorpions, Wind of Change.

Nou, ik was wel een beetje fan van de muziek van Imagination. Music and Lights, Body Talk, deze New Dimension kwam uit 1983. Waar is de tijd naartoe? Zo dadelijk mag je de hemel aanschouwen of misschien een tipje van de sluier van die hemel. Mariah McKee zong dat naar de hemelen met alle engelen erbij. In 1990 was dat. En nu terug naar de 70s. Helemaal vooraan. Ex-Fab Four Beatle George Harrison. Met ook een leuke plaat. My Sweet Lord.

0: ook op aarde liggen, kan uit van alles bestaan. Denk ook veel liefde. Die Mariah McKee en Show Me Heaven uit 1990. Lieve vrienden hier van Radioland van Waas. Ik spreek met jullie aan tafel terug af morgenavond om 6 uur. Na Michiel zijn we er weer voor een nieuwe after dinner. Spendo Belle komt er nog aan en I'll fly for you. Ja, ik zal jullie kapitein zijn.
1: Muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstrate brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op het Assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Skies luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: But you're just a boy.
1: The music sounds great.
2: Land van Waas.

0: Een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-18-00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een grootschalige internationale politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.

0: Sound von Was.
1: The music sounds great.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.